was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

beste muziek. Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Santa Lucia, witte parel in de zon. Jij bent meer dan alleen maar een eiland voor mij. Ik ben je dankbaar dat ik al dit moois

0: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille wagen gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseire en de Pannen, waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek.
2: Hoor je hier.

0: ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Hoop niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt. Maar is dat niet goed? Is dat niet beter?

0: Rotterdam, Amsterdam, ik weet allebei niet waar dat ligt. Of dat er bestaat. Hu, Peert, daar heb je Dimitri. Is één vraag. Hey Dimitri.
1: Jo.
0: Ik heb ook een hoogsplaatje gemaakt. Je vindt hem vast goed en je wil hem vast remixen. Dan moet je eens even luisteren, Dimitri.
1: Alles naar de kloten!

0: Oud hebben een paar honderd mensen stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen, waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
4: Sterre.
3: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: was.
1: Vraag je, bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep!

vraagje. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Had u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker een binnenhof oprij. Hoi, op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den Ende en u blijkbaar rond om 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

Peetje. Heeft u dat nu ook, dat de Peter T. al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nou oude kaas is? Zeg, praat even geen poep, hè? Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

0: gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat af.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our allies. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Never found in me, yet never found in me, yet Jesus' blood never found in me, yet this one thing I know, for he loved me so, Jesus' blood never found in me, yet never found me, yet Jesus' blood.

blood never found me yet. Never found.

juste l'âge. Que de faire?

Claro.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John.

0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en het personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
5: Sterre.
4: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
5: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

als je eenzaam bent.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
1: Het duurt te lang, maar dit is dan de grote dag. Je kijkt in de spiegel, ziet een

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en het personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

0: En dat was Dotan met Home. En daarvoor hoorde u Le Petit Pain au Chocolat met Jules Dassin. En ja, ik heb iemand naast, nee, recht over mij zitten. Dag Wendy.
1: Dag Cindy, goedemorgen.
0: Oeh, dat is stilletjes. Ga je wel luider zetten?
1: Ja.
0: Ja, het komt er echt maar heel...
1: Goedemorgen, is het nu beter?
0: Ja, nu is het beter. En we hebben meteen ook iemand aan de lijn.
1: Ja, goedemorgen, Geert.
2: Cindy, goedemorgen, Cindy.
0: Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen.
2: Ja, letterlijk een verschil, hè.
1: Hoe zei je dat?
2: Ik zeg een letterlijk een verschil, hè, Cindy en Wendy.
1: Ja.
0: Ja, maar zeg je nogal veel tegen mij. Tegen mij zegt er iemand altijd Wendy. En als ze nadien een persoon belt, dan zegt ze altijd Cindy. Dus.
2: Ja, de eerste keer dat Wendy weer aan... in de studio zat, denk ik ook Cindy, dus ja.
1: Kan voorvallen, hè.
2: Dat kan voorvallen, inderdaad.
0: Voilà. Zeg het een keer, Geert.
2: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
2: Aan jullie natuurlijk.
1: Dank u.
2: Aan Hilde, Yves, Marianne, Kelly, Tony en Nancy. Frans en zijn vrouwke, Rudolf en Anja. Johan de radioman en Roosje. Dan ook aan Jeremy, dan ook aan Danny de Groot, aan Katrien en haar man Erik.
0: Ja.
2: En ik moet van Sal en Segers jullie allemaal de groetjes doen.
0: Ah, mooi.
1: Dat is leuk.
2: Want die moet vandaag gaan optreden in Nederland.
0: In Nederland?
2: Ja.
0: Maar het is wel een grote artiest, hè?
2: Ja, hij is al 28 jaar. En in november gaan we terug mee met hem naar Spanje, naar de Van der Reis.
1: Een leuk vooruitzicht.
2: Met 1300 mensen.
0: Amai.
1: Dat is veel, ja.
0: Dat is meer dan in een bus, hè?
2: Dat zijn 24 bussen en 4 vliegtuigen.
0: Amai.
2: Dus ja.
0: Oké, maar wij gaan de plaat voor u draaien.
2: Ja.
0: Dag Geert.
2: Want door hem heeft hij mij eigenlijk gelukkig gemaakt.
1: Dat is veel waard.
2: Ja, dat is waar. Iedere dag bel ik met Salen.
0: Amai.
2: Ja. En die vindt dat niet erg, hè.
1: Oké,
2: okay. Ik ga jullie laten. Dan bij andere mensen ook kunnen bellen.
0: Oké. Okay.
2: En tot later.
1: Ja, bedankt
0: ja,
1: voor
0: dag.
1: Te bellen.
0: Ja, bedankt.
2: Oké, dankjewel. Dag.
0: Dag.
3: Jij hebt mij gelukkig gemaakt.

0: Goedemorgen, Frans.
1: Dag, mijn Lieke.
0: Goedemorgen. Dag, Frans.
1: Goedemorgen. Ja, dat is Lieke. Heb jij mij gelukkig gemaakt of was hij gegaan?
2: Ah, wel, ja, wij maken een programma, dus wij maken u gelukkig.
1: Ah, dat is goed.
2: Is dat niet goed gezet?
1: Ja, dat is heel goed. Hebben jullie ook hard geregend?
2: Ja, ja.
1: Hier bij ons heeft wel gedonderd, maar niet zo ver vaak geregend.
2: Nee, bij ons was het ontgieten. Ja.
0: Van de nacht.
1: Oei.
2: Ja.
0: Om 1 uur.
1: Maar wel heel warm, zo. Ik moest niet slapen.
2: Nog iemand?
0: Ja, we zijn al met
2: ja.
0: drie,
2: hè. Ja.
1: Ja. Ja, dat is een paar nachten moeilijk om slapen. Dan is een nurken, zo wegdwalen en dan terug wakker worden. Ze gaan maar. Maar ik slaap boven en dat is zo warm onder. Dat is zo warm boven. Zeg, wat is dat, hè? Beneden is frisser, hè?
0: Ja, de warmte stijgt naar boven, hè.
1: Ja, ja. En dan ze een blader opzetten, maar tegen lange die blaast er ook maar warme wind van.
2: Ja, uiteindelijk.
1: Waar, hè?
2: Aan een tijd, ja.
1: Ja. Maar ja, het is zomer, moet je maar nemen lange pont, hè.
0: Ja.
1: Volgende week is wel een week frisser, dus dan kunnen we wel terug ademen.
2: Ja, maar dan is het een week regen, dat is ook niet goed, hè?
1: Ja, als ik mag kiezen, het is deze weer en regen weer, dat pak ik voor de regen.
2: Allee, jong.
0: Een beetje frisser, ja, gewoon, maar geen regen.
1: Ik hou niet echt van echt, ik ben geen zomerman.
0: Ja.
1: Ik ben meer zo'n winterman, zo.
2: Nou ja.
1: Ja, ja.
0: Maar een beetje zon maakt toch ook een beetje vrolijker, normaal gezien.
1: Ja, ik weet het niet.
0: En een beetje vitamine D opdoen.
1: Ja, tot 24, 50, morgen gaan ze niet meegaan. 50 is genoeg, hè.
0: Ja, dat wel.
1: Dat is waar, hè.
2: Ja.
1: Maar ik ga dan de groetjes doen.
2: Ja, zeg maar.
1: Aan jullie beiden.
2: Dank u wel.
1: Aan ons Hilleke. Aan de familie ook. Aan Tony en Nancy. Aan de Gert en Viv. Aan mijn broer Doof en Anja, aan Anneke, mag ik zeker niet vergeten, anders gaat wel aan Bas met haar.
2: Ja, ja, ja.
1: Dan aan Katrien en haar man, aan Jan de Radioman, aan Roosje. Oh, het zijn er vijf op te noemen. Danny de Grote, aan Jeremy.
2: Ja.
1: Aan, man, ik kan zeggen, alle luisteraars en alle medewerkers van de radiomemory, want dat wordt er zoveel, hè.
2: Ja, maar dan hebben ze wel allemaal.
1: Dan heb ik zomaar kant niet meer vergeten.
2: Voilà.
1: En ik heb een mooie plaatje aangevraagd van Jontera. Iemand heeft je pijn gedaan.
0: Maar niet ik, hè?
1: Nee, nee, jullie doen dat niet. Jullie bent de braaf.
0: Ja, voilà.
2: Allee, merci.
1: Oké.
2: Dag, Frans.
1: Ik ga tot morgen, hè, Nieke?
2: Ja, tot morgen.
1: Oké, dan dag, Nieke.
0: Dag, Franske.
1: Joe, dag.
0: Salut.
1: Joe, salut.

0: Voilà, iemand heeft u pijn gedaan van John Terra. En we hebben terug iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag, Cindyke.
0: Dag, Rozeke.
2: Alles goed?
0: Ja, ja, ja, ja. Als we radio kunnen maken, altijd, hè.
2: Ja, dat is waar. Dat weet je.
0: Ben bij al lang genoeg.
2: Ja, ja, dat is waar. Doe mee. Mijn mij is niet goed, hè.
0: Hoe?
2: Ik ben van een morgen gevallen om 6 uur in mijn living.
0: Oei, ja. En heb je pijn gedaan?
2: Ja, de rechterkant.
0: Oei.
2: Ja. Al de rechterkant doet het pijn.
1: Je wordt direct goed wakker dan?
2: Ja, ik was direct goed wakker om mijn venster dicht te doen van Tom weer.
0: Mm.
2: En je mee. Ja.
1: Rustdag vandaag.
2: Ja.
1: Maar je hebt morgen al iets op programma staan, dus je kunt daar
2: ja,
1: al aan denken.
2: Ja, ook nodig. Ik kan morgen naar het Kletterhof.
0: Ah, het Kletterhof. In Wiezen?
2: Ja. Ja, komen daar zangers zingen, hè.
0: Ja. Mees, allee, ja. Er komen er daar veel, hè.
2: Ja, er komen daar veel, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Allee.
2: Allee. Ja, dank u wel, hè, Cindyke. Ik ga mijn groetjes doen, hè.
0: Ja, zeg maar.
2: Ja, voor mijn vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancyke, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en zijn lief vrouwtje Anjakke, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneke, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Rudy en Irene, en voor Wendy en voor jou, Cindyke. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Dank u wel.
2: Een hele hoop.
0: Ja, ja, ja, ja. En, en u heeft een plaat aangevraagd.
2: Ja, van Larissa.
0: En Sterre.
2: Ja. Met een kleine spruit.
1: Ja. Ze doen dat goed.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, ze doen dat alle twee goed en die kleine ook. Ja, ja, zeker.
0: Allee, dan gaan we ze draaien.
2: Ja, dank u wel. Dag.
0: Dag, Rozeke.
2: Dag, Wendy. Dag. Dag.
1: Dag.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Het is wel een mooi liedje, hè?
1: Ja, het is mooi.
0: Vleugels van de wind, Larissa en Sterre. En er is terug iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, maatjes.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Rudolf.
2: Alles goed daar?
0: Ja,
1: lekker warm.
0: Beetje warm.
2: Ja, een beetje warm, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet voor die warmte, hoor. Maar ik heb er momenteel nog geen last van.
0: Ah, dat is al veel.
2: En ik hoorde mensen maar klagen van ze niet kunnen slapen. Wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het net tegen Wendy gezegd, ik heb geslapen als een roosje. De vensters volledig helemaal open en gewoon boven op uw beddeken liggen zonder een deken en rustig blijven liggen. En ik heb geslapen als een roosje.
0: Amai.
1: Dus als het dan weer, dan hoort het niet.
2: Ja, dat hoor ik graag. Daar word ik rustig van.
1: Ah, zo.
2: En als het regent, dat vind ik zalig. Ja. Pas op, onweer is niet leuk. Ik zal zeggen, maar als je dat hoort zo. En nee, ik vind dat eigenlijk een natuurlijk fenomeen. Dat is heerlijk om naar te luisteren. Maar het kan soms zware stukken brengen. Dus dat is niet fijn. Maar oh nee, ik vind dat geweldig. Een zomers onweer. Hoort dat knallen en hoort die regen vallen. Ja. Ik word daar heel rustig en kalm van.
1: Ja, ieder zijn dingen.
0: Ja.
2: Ja, ik zit misschien een beetje raar in elkaar, hè.
0: Dat hebben wij niet gezegd, hè.
2: Ja.
1: We kunnen niet allemaal hetzelfde zijn.
2: Maar Cindy, ik hoor het niet denken.
0: Ik ken mij een beetje, hè.
2: Ik ken u al een beetje, hè. Dus daarom. Maar goed, ik breng de groetjes over aan jullie twee in de studio. Jullie doen dat samen goed, dus
0: dat is voor
2: herhaling vatbaar. Dus, hè? Mm-hmm. Dus twee dames op de radio. En dan doe ik ook de groeten aan ons kwebbeltje. Die slaapt misschien nog, is al wakker.
1: Het is wakker,
0: ja.
2: Jullie weten meteen over wie ik het heb, dat is goed.
1: Als gezicht is al wakker, ja.
2: Ja, wel ja, ons kwebbeltje dat is ons hulde, hè, dus de mensen die het niet
1: bestaan. Dus en dan natuurlijk. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor, kwebbeltje.
2: Welk?
1: Dat is de eerste keer dat ik dat hoor zeggen, ons kwebbeltje.
2: Ah ja, ons hulde, ja, dat is een echt kwebbeltje, hè. Ja. Die heeft eigenlijk de naam van. En je moet dat maar een keer horen. Ik hoor ze dat graag doen. Als ze haar programma doet. Onbewust dus. Dag, zei ze dan dus.
1: Ah ja.
2: En daarom hebben we elkaar die naam gegeven. Een kwebbeltje, hè. Maar goed. En dan doe ik de groeten aan Tony en Nancy. Aan Rudy en Irene. Aan Daniel doe ik ook evenzeer de groeten. Dus ik zou zeggen aan al mijn radiocollega's. Want zo kan ik absoluut niemand niet vergeten. Ook dan aan ons Rozeke heb ik net gehoord. Ik heb mijn broer Frans al gehoord. Geert heeft al gebeld. Maar Geert slaapt nog half, want volgens mij, ik hoor hem net zeggen dus, ik luister kritisch naar de radio. In Cindy en Wendy is maar één letter verschil, maar volgens mij zijn er dan twee.
1: Ja.
2: Voilà, het is erom. Ik dacht toch altijd dat Cindy met een I werd geschreven en niet met een E. Dus,
1: nee, voilà. Maar ik heb het gezegd, dat het onrust was.
2: Ik zeg niet, je mag van een grote fout, joh. En dan doe ik de groeten aan zijn vriendin Wendy. Aan ons allemaal mag ik zeker niet vergeten, Liesje. Ik heb ook Christine Verliefde die meeluistert vanuit Zottegem. Dus, want de radiogroep wordt zo groot. Johan en Frida. Wacht even, mijn hoofd pijnigen. Ik zou zeggen, iedereen.
0: Want Janneke is aan het lasten.
2: Janneke. Hij is aan het meeluisteren.
0: Ja, ik heb een berichtje gehad.
3: Voetjes van kwebbel, hè.
2: Ah ja, kwebbel. Ze moeten er weer tussen komen, ze. Nee, ik zeg Janneke, hoi, koekoek, in Nederland daar. Tof dat je meeluistert. En dan zou ik zeggen, uiteraard ook de groetjes aan mijn vrouwke dus, want die is weer aan het knutselen, die is weer al iets moois in elkaar aan het steken voor iemand die binnenkort met pensioen gaat. Dus je weet dat ze graag zoiets,
0: ja,
2: hè.
0: Ja.
2: Hoef ik geen groeten aan te doen, want ik kan niet meeluisteren. Dus mensen die niet kunnen meeluisteren, doe ik geen groeten.
1: Oké.
2: <Okay. laughs> Zet, dat is ook een echte kwebbel, hè? Mevrouw, kwebbel.
0: Ah, maar wij hebben haar niet gehoord.
2: Ja.
0: Alleen ik toch niet.
2: Wel,
1: nee.
2: Een kwebbeltje belt dan eens terug naar Cindy, is goed?
1: Ja, nu hoor ik
2: dat. Ah, wel een schoen, mama. Ik heb het even een stuk van Cindy. Schoen, laat je ook maar eens horen. Dat zal normaal zijn. Een vrouw heeft er zo'n beetje een aanleg voor, hè, voor haar overal tussen te komen.
0: Hé, dat zeggen wij niet, hè?
2: Nee, nee, maar jullie durven dat niet. Ik durf dat wel te zeggen, hè, dus.
0: En,
2: maar ja. Ja. En ik heb een mooie plaat gekozen. Ah ja, ik wou zeggen, gisteren ben ik naar de studio geweest en nog eventjes geduld en daar komt een nieuwe Rudolf Stevens aan.
0: Ah ja, oké. Okay. Dan gaan we die het draaien.
2: Natuurlijk, je zou dus niet mogen draaien. Dan kom ik je persoonlijk op de vingeren tikken. Oesje. Ja, ja, ja. Dus, maar het wordt een oudere hit van, al van 2009, die we in een volledig totaal nieuw kleedje hebben gestoken, daar zoveel aanvraag naar is, en die we dan ook moesten brengen tijdens optredens. En ik heb gezegd dat ik zing dat niet meer, want het arrangement is veel te hard verouderd en we hebben dat volledig in een totaal nieuw kleedje gestoken.
0: Oké, ik ben benieuwd.
2: En dan zijn we ook bezig dus met de nieuwe Stevens en Casale, dus we zijn druk bezig. Dus,
0: Oké,
1: geverveeld jullie.
2: Ja, maar, voilà. Nee, voilà. Maar met dit gezegd zijnde wens ik iedereen nog een super mooi en fijn weekend toe. Hou het gezellig, wees voorzichtig tijdens de onweders als je op de baan moet. En ik heb een ouwertje uitgekozen, natuurlijk, van Wiltura. Heb je het gevonden, Cindy? Hier ja, ben ik dan, DJ. Ja. Awel. Laat die maar op de mensen los. En ik wens iedereen, zoals ik zei, dus nog een hele fijne zaterdag toe. Vanwege mezelf en mijn vrouw Anja. Want die zal ook wel eens bellen.
0: Oké. De plaat komt eraan. Dag.
2: Oké, merci. Anja, de groeten aan Kevin. Hè. Kevin niet te vergeten.
0: Ja,
2: oké, salutjes.
1: Dag, Rudolf.

0: We zaten in 1978 met Wiltura en hier ben ik dan DJ. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag lieve dames, Wendy en Sien.
0: Dank u wel.
1: Alles goed met jullie?
0: Dag Daniel.
2: Shush. Ça va, het is hier warm.
1: Ja, wel, ik ben aan het rijden. Ik ga mij binnen een vijftigtal meter op wat kant zetten. Voilà, als die lopen mij doorlaat. En hebben jullie daar wat plezier?
0: Ja.
2: Ja. Het is al druk geweest, leuk. Hè.
1: Alles is wat ik hier al gehoord heb, jullie doen dat super goed, hè, samen.
2: Dank u. Dus,
0: dank u wel.
1: Dikke proficiat.
2: Dat is fijn om te horen.
0: Ja.
1: En ik heb een plaatje aangevraagd. Toch weer een toch wel speciaalke en een mooie van Herman Brood, My Way. Ja, je weet, het is de cover, hè. En een super cover trouwens. En ik zou graag de groetjes doen. Ik ga proberen iedereen op te sommen aan wie daar de groetjes wil doen. Aan jullie.
0: Dank u.
1: Om te beginnen. En dan Yves en Hilde en de hondjes die aan het blaffen zijn. Johan, radioman. Dan heb ik Nancy en Tony. Rozeken, Geer, Rudolf en Anja, Fransken en zijn madame Geert en Vivian. En mocht ik er nog vergeten zijn. Ah ja, Katrien en Erik. En ik denk dat ik het allemaal gehad heb, denk ik. En aan alle luisteraars van Radio Memory.
0: Okay.
1: En mocht ik er vergeten zijn, dikke sorry. Ik heb geen lijstje mee. Om alles te noteren.
2: Dat hoeft niet.
0: Nee.
1: Ik probeer het vanuit het hart te laten komen.
2: Dat is het belangrijkste.
0: Maar dat is zo mooi gezegd.
1: Ja, allee. Dus het is ook zo, hè. Alleszins, ik wens jullie nog veel plezier vandaag.
0: En, dank je wel.
1: Geniet ervan, hè, want het is daar heel tof. Hopelijk niet meer zo warm als gisteren in de studio.
2: 29
0: graden.
1: Hoeveel?
2: 29.
1: Ah, wel, dat was het ongeveer gisteren ook. We hebben de airco wat proberen op te zetten. Hij is dan 2 graden respijt gegeven. Maar weet dat sommige mensen betalen om naar de sauna te gaan.
2: Ja, voilà. Het is gratis.
0: Oké. Okay. Bedankt.
1: Lieve collega's. Geniet ervan en tot binnenkort een keer.
0: Oké.
2: Tot binnenkort.
0: Tot binnenkort. En bedankt voor de bel.
1: Dag.
0: Dag Daniel.
2: Dag.
0: En ik denk dat we nog iemand aan de lijn hebben. Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Voilà.
2: Dag Vivian.
3: Ja, het is Vivian.
2: Alles goed?
3: Ja, prima.
2: Ja. Zeg een keer.
3: De groetjes aan Geert, aan jullie en aan alle is Radio Memory, aan iedereen dat bij jullie is en ook aan alle mensen die aan het luisteren zijn. En graag een plaats van Michelangelo. Jij bent de liefde van mijn leven.
0: Ja, die staat ook klaar. Dus,
3: groetjes aan iedereen van Radio Memory. Want het zijn er te veel om op te noemen.
0: Ja.
3: Ja, Rooske en Frans en Rudolf en Rudolf, Ansi, Tony, Jeremy en allemaal de rest, Hilden en zo.
0: Oké.
3: Okay. Dus, ze kan ik niet wat niet vergeten, hè.
2: Nee, dat klopt.
3: Maar jullie doen dat super goed, hè.
2: Dank u.
0: Dank u wel.
3: Echt waar. Dus, een goed weekend.
0: Ja, goed weekend. Voor u ook. We gaan wel eerst de plaat draaien van Molly.
2: Ja, een momentje voor Molly.
0: Want zij heeft de allereerste gebeld.
2: Ja.
3: En dat plaatje van Michael was is speciaal voor Geert.
2: Ja,
0: oké.
3: Dat ik hem zo graag zie.
2: Oh, zo mooi.
0: Ja. Ja. Oké, we gaan dat draaien zeker en vast.
3: Oké, dankjewel.
0: Dag, Jan.
2: Bedankt om te bellen.
3: Ja. Jo, bedankt.
0: Dag.
4: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
5: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
6: Kleine vogel, ga maar zweven.
5: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
7: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

0: In jouw ogen Gratamen. En dat was voor?
1: Voor ons Molly. En zij wou graag de groeten doen aan Cindy, Stonzi, Amé, dus ook dank u, Nancy en Jos, Sylvieke, Katrien, Johan en Frida, aan haar zus Marijke en aan alle luisteraars.
0: En ondertussen hangt er iemand aan.
1: Goedemorgen. Dag Tony.
2: Collega's, jullie doen het allemaal twee super goed, hè.
0: Dank je wel.
2: Want we zijn hier al van voor 10 uur aan het luisteren en het is aangenaam. En mijn vrouw zegt het hier ook, dus.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel, Tony.
2: Ja. Ik wil een plaatje aanvragen.
0: Ja.
2: Speciaal voor Cindy,
0: dank
2: voor
0: u.
2: Wendy,
0: dank
2: voor Hilde, voor Yves, voor Molly, voor Jos en zijn vrouw, voor Marinel en Ramanne. Marinel en mensen uit Oudenaarde, ook voor Frida en Dingsken uit Herzelen. Frida en Johan, ja. Ook voor Patje en Jessica aan de zijkant van het eigen bos. Voor Roosken een spoedig herstel toe te wensen. En voor al de luisteraars en alle DJ's. Dat kan ik iemand niet vergeten.
0: Voilà, dan hebben ze allemaal.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
2: En ik vroeg de plaat aan van Fretut.
0: Ze zwierde mij uitzetten.
2: Ja, dat is een mooie.
0: Bajas, baja.
2: Oké. Okay. Ze komen trouwens 29 december op de Torenvrienden van Marianne komen zingen. 29 december.
0: Ah ja.
2: In Oetingen, ja.
0: Mm-hmm. Dat is goed.
2: Oké, okay, maar dan ga ik jullie laten. Is goed?
0: Het is ja. Goed.
1: Bedankt om te bellen.
2: Jo, dag, nog een fijne uitzending en jullie doen dat goed, hè.
1: Dank u.
0: Merci.
2: Jo, salut. Salut, hè. Jo, jo.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
8: Het schijf van de week bij Radio Memory.
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Goedemorgen, Anneke. Hallo.
1: Goedemorgen, Siske.
2: Ah, goedemorgen, Anneke.
1: Wel, ik wil een keer de groetjes doen, hè.
2: Ja, zeg een keer.
1: Aan ons Rozeke, Kevin. Aan onze Gaston, Jeremy, José Nancy, Franske en vrouw, Christine Verliefde, Irene Rudy, voor mijn mateke Rudolf en mijn liefste zusje Anja. En dan voor jullie, beide daar.
2: Dank u.
1: En voor ons Katrientje en mijn stoere Binkje.
2: Hij zal weer zeggen van lap. Het was al
1: lap. Zuster daar meer weer. Ik kan het me toch niet laten. Hè. En dan voor Daniel en Daniela. En dat zal zo wat zijn. En dan voor alle luisteraars en het ganse memory team.
2: Oké. Okay.
1: Voilà.
2: En dat was de plaat?
1: Mijn liefdesbrief. En mijn plaatje, eentje van Mark Gerritsen.
2: Ik heb gekozen voor Ik moet verder.
1: Ah, voilà. Super. En Geile doet dat daar super, super goed.
0: Dank u.
2: Dank u wel.
1: Tof voor te horen en tof voor te zien.
2: Allee, vooruit.
0: Dat is leuk.
1: Ja, ja, het mag gezegd worden, hè. Voilà. Okay. Dat was... Dan hoorde mij nog... Tot een van deze. Tada.
2: Oké. Okay. Dag, Anneke.
1: Dag.
2: Dus Mark Gerritsen met...
0: Ik moet verder.

0: Ik moet verder, Mark Gerritsen.
1: En we gaan nog een keer Herman Brood draaien met My Way, want daar straks was het maar kort.
0: Ja, en nu gaan we hem toch dus volledig proberen.
1: Tweede poging.

0: Lou, aan Cindy,
1: dank
0: aan
1: u.
0: Mij, dank u. Rudy, Irene en alle mensen die geen platen krijgen. En ze had graag het liedje gehoord van Wiltura met Hemelsblauw.

0: Hemelsblauw van Wiltura.
1: Ja, en we kregen nog een verzoekje binnen, speciaal voor jou. Merci. Voor Wendy, Katrien, Hilde en het ganse Memory-team. Ook nog voor alle vrienden, kennissen en luisteraars van Memory. En dat komt allemaal vanwege Gaston IJzerbeidt. En hij vroeg Do met Hij gelooft in mij.

0: met Jij gelooft in mij.
1: Dat is een mooie versie ook.
0: Ja, het was iets speciaals.
1: Ik had het nog niet gehoord.
0: Ik ook dus. Niet. Ik ook niet. Dus. En onze volgende is Maaike Lenzo.
1: Je bent de liefde van mijn leven.
0: En dat werd aangevraagd door...
1: ons Vivian.
0: Voilà.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Prettig weekend.

0: En ons Celestje die vroeg dus Delilah van Frank Galland.
1: We hebben ook nog een nummer te draaien voor ons Hilde. Ze had graag Luc van Meeuwen gehoord met Eens hield je nog van mee.
0: Is dat gezegd voor de kuisvrouw?
1: Voor de kuisvrouw, ja, voilà. Ons kwabbeltje.

0: Goedemorgen, Kevin.
1: Hallo.
2: Hallo, dag Cindy, goedemorgen.
1: Dag Kevin. Morgen. Ik ben blij u te horen.
2: Ja, ik jou ook. ik heb mij laten vertellen dat het daar wel nog redelijk warm is eigenlijk, maar dat je toch een beetje verkoeling hebt.
0: Ja.
1: De thermometer geeft 29 graden aan. Maar ja, we hebben alle twee eigenlijk, ja.
0: Als we stilzitten, valt het goed mee, hè.
1: Ja.
0: Zolang dat we niet beginnen te dansen, is het goed.
2: Inderdaad. Ik had graag een plaat aangevraagd.
1: Ja, dat kan, hè. Ja, daarvoor zijn wij hier.
2: Ja, inderdaad. Speciaal voor u, Cindy.
1: Dank u wel.
2: En wie is je collega eigenlijk? Want ik ben jouw naam.
0: Wendy.
2: Inderdaad, Wendy uiteraard.
0: Ja.
2: En jij zit niet zoveel op de radio, hè?
0: Nee, dat klopt.
2: Dat klopt, inderdaad. Dus, en ook nog voor Hilde, niet te vergeten.
1: Ja, die loopt hier ergens rond.
2: Voor Jeremy Cavalier uiteraard. Voor de Rudolf.
1: Ja.
2: En natuurlijk mogen we Katrien niet vergeten.
1: Ah, nee, ja.
2: Dus voor Katrien, voor Ambre, voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard. Want die zit momenteel in Spanje, vind ik.
1: Ah, ja.
2: Ja,
1: ah, dat wist ik niet. Ik had wel gezien dat ze op mijn profiel een duimpje gezet had, Cindy. Dus nicht, maar... Allee ja, ik wist niet waar dat ze waren natuurlijk, hè. Dat staat er niet bij. Hè.
2: Nee, wel, ze zijn dus in Spanje, Cindy. Ik heb het dus nu alweer op de hoogte, ze zijn momenteel in Spanje.
1: Ah, schoon.
0: Zal daar ook warm zijn.
2: Ik weet, inderdaad. Maar ik weet niet of ze aan het luisteren zijn eigenlijk.
1: Nou ja, dat weet ik nu ook niet, hè.
2: Nee, ik weet het ook niet. Maar goed, ik had dus een praat aangebracht. Ritmo de la noche.
1: Ah,
0: van Lorca.
1: Het ritme van de nacht.
2: Wat?
1: Het ritme van de nacht.
2: Het ritme van de nacht. Is dat nee, het dan? Het ritme van de nacht?
1: Ja.
2: Oké, Cindy, bedankt. Dus ik had ze ook aangebracht voor alle mensen van, vooral luisteraars van Radio Memory uiteraard. En voor al die mensen die af en toe ook een plaats voor mij aanvragen. Nou, zeker ook voor de Rudolf uiteraard. En mensen kunnen natuurlijk ons beluisteren via onze app uiteraard. Hè.
1: Ja.
2: Dat kunnen ze gaan downloaden via de App Store uiteraard.
1: Maar van de app heb ik juist ook nog gehoord, want er zijn problemen met onze app, van dat ze ermee bezig zijn en tegen volgende week zou dat moeten opgelost zijn.
2: En over welke problemen spreken we dan?
1: Ja, dus bij mij staat dat ook. Ik wil de app installeren en hij blokkeert gewoon.
0: En ik vind hem niet terug, dus...
1: Oei.
0: Ja.
1: Dus
0: het is
1: maar...
0: welk type gsm
2: dat kan kloppen, want ik heb nu overlast een nieuwe telefoon gekocht. Maar ik luister nog altijd via mijn oude telefoon eigenlijk naar
1: mijn familie. Ja, maar de mes is ook een nieuwe, dus het is nog mee.
2: Ik kan hem ook niet downloaden via mijn nieuwe telefoon.
1: Maar het zal tegen volgende week opgelost moeten zijn.
2: Kijk, ik ben er al voor dat ik het probeer.
1: Ja,
0: het is goed dat je het nog eens vernoemt.
1: Ja, want ik was vergeten.
2: Inderdaad. Dus mensen kunnen luisteren via de web normaal gezien. Mensen die de net al hebben, kunnen nog altijd luisteren naar Radio Memory uiteraard. Hè.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dus, gewoon ook...
2: Ze kunnen ook bellen uiteraard, zien op welk nummer kunnen ze bellen, want dat vergeet ik iedere keer.
1: 02-66-99-660.
2: Ja, en dat is een gratis nummer, dus je kan zoveel bellen als je wil uiteraard.
1: Voilà.
2: En dat kan je ook nog luisteren via www.radiomemory.be, want we zijn nog altijd natuurlijk een internetradio uiteraard.
0: Dat klopt.
2: Dat klopt inderdaad. En ik ben graag volgende week terug bij Vragen bij Brian. En bij ons Sunny uiteraard.
1: Dank u wel.
2: Is het Ritmo de la Noche.
1: Dag Kevin.
0: Dag Kevin.

0: En dat was natuurlijk Ritmo de la Noche van Lorca. En we kregen nog een verzoekje binnen van Robert Sterky. En hij vroeg een plaatje aan voor alle moeders die luisteren.
1: Hij heeft het nummer gevraagd van Johnny Sourel met de Lieve Moeder.
0: En die hebben we even moeten zoeken, maar we hebben het uiteindelijk toch wel gevonden.
1: Ja.

0: Compagnie.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompagnie.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Prettig weekend.
5: Ja, en we hadden nog een verzoekje en dat was, wil je voor mij eens Vriendschap van Lisa Lewis draaien? Voor jou, voor Katrien Takkaert, voor Daniela en Bert, voor mijn klein vrouwtje Worselke of vrouwtje Ingrid. Groetjes en fijne dag nog verder vanwege nonkel of natuurlijk Chris. En de plaat is?
6: Vriendschap van Lisa Lewis en Jacqueline.

0: En dat was Vriendschap van Lisa Lewis en Jackie Lafont. En dat werd aangevraagd meteen door Nonkel. En we zijn meteen aan onze laatste plaat aanbeland. Want ja, het is bijna 12 uur, hè?
1: Ja, nog 5 minuutjes.
0: Dus ik moet bijna opkrassen. Dus bedankt voor te luisteren. Wendy, heel hartelijk bedankt om bij mij te zitten.
1: Dat is graag gedaan.
0: En ja... Ik vond dat je het heel goed gedaan hebt.
1: Dank u
0: dus
1: wel.
0: Dus mag dat ook wel eens zeggen.
1: Het was leuk.
0: En ja, het was de eerste keer dat we te samen draaiden.
1: Ja, voilà.
0: Dus. En ja, u hoort mij terug morgen tussen 18 en 21 uur. En bij u?
1: Straks nog om 1 uur tot 2 uur.
0: Voilà. En voor iedereen, maak er een fijne dag van. En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.
1: Dag.

0: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één van de slachtoffers gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast, 2 anderen zijn nog niet gevonden. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: U luistert nu naar Radio Memory Actua met Rudy en Wendy.

Ja, we zijn er weer bij. Of moet ik zeggen, voorlopig, ik ben erbij van 12 tot, ja, normaal is het 2. Maar ons Wendy komt nog van 1 tot 2 natuurlijk. Ook een dankwoordje aan mijn voorgangers Cindy en Wendy natuurlijk voor, ja... U vraagt, wij draaien is het. Ik was het even kwijt. En wij zijn begonnen met Bruce Springsteen en Born in the USA. Of ja, je kan hem ook de Bos noemen natuurlijk. Of zo noemen ze hem toch. Dus ja, je weet het, wat actualiteit had er ook tussen komen. En wij vertrekken dan met Tears for Fears en Shout.

0: Het nieuws uit de regio.
1: De dorpsraad van Overboelare heeft een vredesboom en het Hollands monument in het dorp een nieuw leven gegeven. De vrijheidsboom op het Vrijheidsplein in Overboelare heeft een nieuwe permanente metalen omheining. Leerlingen van het Go Atheneum Herasbergen ontwierpen een plaatselijk hekwerk. Het Hollands monument kreeg een nieuwe beplanting, het gras werd verwijderd en vervangen door vaste bloemen en planten. Dankzij hun engagement kregen deze bijzondere plekken opnieuw de aandacht en zorg die ze verdienen. Een prachtig voorbeeld van hoe lokaal erfgoed en herinnering levend gehouden worden. Zeker een bezoekje waard. En nu gaan we ons amuseren. En dat gaan we met niemand minder doen dan met Yves Segers.

0: Heet van de Naald, het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Het nieuws uit de regio.
1: Op 7 juni organiseert Wandelclub De Heidetochten uit Kesterhooik haar jaarlijkse heidetochten. Met vertrek aan de zaal Edele Brabant Strijlandstraat 53 1755 Pajottenhem. Er is keuze uit verschillende wandelafstanden met vrijblijvend vertrek tussen 6:30 tot 15:00. Voor de 50 kilometer kan men om 6:00 al vertrekken. Inschrijven kost u €3. Voor de jeugd tot 12 jaar is het gratis. Meer info vindt u op 0473 38 56 26 of via www.heidetochten.be. En wij gaan verder met muziek van Tower en Going Home.

Dit was een nummertje van Tower en Going Home. En ons Celeste die belde mij en die vroeg een nummertje aan. En natuurlijk, dat is een prachtig nummertje. Want ons Celeste die vraagt altijd mooie nummertjes. Dat is mij al opgevallen. En zij vroeg deze van Cynthia Clay en Lonely Without You uit 75. I'm

even schoon en zeker rust. Maar ik sta een keer aan een, recht uit gezet, niet stiek verrust. Vroegen door de taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopte zo geen, ze gaan zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zegt, show me your money. Ik zei,

En ik hoor het ons Anja al zeggen tegen de Rudolf. Moment toch? En de Rudolf zal natuurlijk blij zijn dat hij een nummertje kunnen meezingen heeft van de Wilturen natuurlijk. Maar onze Rozeke die heeft mij ook gebeld en die vroeg een plaatje aan van Jan Smit en Vriendschap. Maar vriendschap dat vind ik niet, maar natuurlijk vrienden voor het leven, dat vind ik wel. En ik denk wel dat Rozeke het op deze zal hebben. Dus Jan Smit en Vrienden voor het leven.

0: Aangevraagd door Roseke, Jan Smit en Vrienden voor het Leven.
1: Uit de regio.
0: Voor wie zaterdagavond 6 juni nog niets in de agenda heeft staan, kan terecht in zaal De Doos in domein De Havers, Heerhuisbergen, voor de travestieshow Le Fleur d'Alost. Dit is aansluitend op de finale darts en start om 21 uur tot middernacht. En natuurlijk, wat zeker niet onbelangrijk is, dat is, er is gratis toegang.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: Vicky Leandros en Après Toi. En ons Martin die vroeg ook een plaatje aan. En zij gaat op de Oude Tour met deze van Danny Christian. En wij zijn twee vrienden. En dat zijn we toch, hè, Martin?
1: Hoeba, hoeba, hop, hop, hoeba, hoeba, hop.

papa. Ja, en ik zie hier zo allemaal een beetje blauw voor mijn ogen. Dat is natuurlijk van de Smurfen. Danny Christian. En wij zijn twee vrienden. En ik heb hier ook doorgekregen dat Jenny ook nog een nummertje aangevraagd had in het vorige programma. Maar Jenny, ik weet dat je ook luistert naar mij, dus ik zal ze draaien voor u. Voilà, deze van Frank van Damme en dit wordt een avond.

0: Het nieuws uit de regio.
1: De toneelvereniging Theatercollectief Halmaarden VZW heeft een aanvraag ingediend om een rederijkerstitel toegekend te krijgen. De vereniging bestaat in 2026 50 jaar. Het bestuur van het Rederijkersverbond Vlaanderen-Nederland heeft deze aanvraag goedgekeurd op zijn vergadering van 24 september 2025 en ze zal worden voorgelegd ter bekrachtiging op de statutaire vergadering tijdens het congres te Heerhuisbergen op 30 mei 2026 in het Koetshuis Abdijpark. Daar zal de Halmaardse Pajottenhemvereniging ook worden geïnstalleerd als nieuwe rederijkerskamer. Op zaterdag 27 juni 2026 viert TKH het feest in zijn stamlokaal Bocadi te Halmaarden. Naast de erkenning als rederijkerskamer zal samen met oud-leerlingen, genodigden en vrienden ook het 50-jarig bestaan van de vereniging gevierd worden. Info daarover kan u ook verkrijgen op 0476 47 0512.

0: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. 5 goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. 4 van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. 1 van hen was gisteren al bevrijd. 2 mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en... Wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind, hitschijf van de week bij Radio Memories.
5: Radio Memories, hitschijf van de week.

0: U luistert nu naar Radio Memory Actua met Rudy en Wendy. Het nieuws uit de regio.
1: Op woensdag 3 juni komt Kip van Trooijen langs in het Ninja Shoppingcenter Ninove voor een vrolijke workshop ballonplooien. Dit van 14 uur tot 17 uur. Is leuk voor de kinderen om zelf een bloem of een hondje te leren plooien en deze dan mee naar huis te nemen. En voor de fans van Bart Herman, daarvoor zijn er nog tickets beschikbaar voor zijn concert in het Ariaantheater in Gerardsbergen op zaterdag 13 juni. Het concert begint om 20 uur en duurt tot 22 uur. Een ticket kost €32, dus dat wordt genieten van een avondje Vlaamse muziek.
2: En wij gaan verder met Toto en we gaan naar Afrika, dat het hier nog niet warm genoeg is. Hè.
1: Ja, wel.
2: Voilà.

0: Toto en Afrika. En ja, Afrika zit erop nu. Voilà. En je had nog een nummertje die aangevraagd werd. Hè?
1: Ik had Franske aan de lijn en hij had graag nog een liedje gehoord van Elvis Presley met Kiss Me Quick.
0: En jij alleen mocht dan kussen,
1: ja.
0: Hè? Ja, ja,
1: die, voilà, zie, de die kiss is sloeber. Al vertrokken.
0: Die is sloeber.

0: De Motors Airport.
1: Het nieuws uit de regio.
2: Lust jij oesters of garnaalkroketten, Rudy?
0: Garnaalkroketten, liever.
2: Dat is je voorkeur.
0: Dat is mijn voorkeur.
2: Aha, want zaterdag 6 juni dan kan je aan de Abdijkerk in het Vestbarmstraatje in Nienhoven vanaf 13 uur tot 20 uur genieten van een fris glaasje bubbels en artisanale garnaalkroketten en kraakverse oesters. Mer du Nord is een evenement van de ronde tafel 74, dus niet twijfelen zou ik zeggen.
0: Voilà, en vandaag, ja, hebben we geen limiet, zou ik maar zeggen, hè. Too limited and no limits.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: U luistert nu naar Radio Memory Actua. Met Rudy en Wendy.

0: Color the World met DJ Sash.
1: En het volgende nummer is eentje van Soft Cell. En daar zijn de teksten, de songteksten gaan vaak over liefde en romantiek, maar ook over onderwerpen zoals travestie, drugs en moord. Ze hadden een wereldwijde hit in 1981 met het nummer Tainted Love. Een cover van een nummer uit 1964 van Gloria Jones. Tainted Love.

0: Het nieuws uit de regio.
1: Stress, minder slapen, emotionele spanning, wie kent het niet? Daarom organiseert Klank en Kunst een workshop Yoga Nidra met klankreis op 6 juni. Tickets kan je bestellen op www.bezield.be. Kostprijs is €25 per persoon en je brengt best een matje, kussen of deken mee. Het begint om 20 uur en gaat door in de Hoekstraat 16 in Pepingen. Anderhalf uur ontspannen kan nooit kwaad.

0: Voel jij je ook een beetje sexy als je danst, Wendy?
1: Soms, bij momenten.
0: Ah ja. Ja, nu is het een beetje warm. Hè.
1: Ja, man.
0: En natuurlijk, wat wij ook veel last hebben, dat is van de nies in de neus, want er zijn pollen. En we gaan eens luisteren naar Frank Dingenen. Achie, de nies in de neus.

0: verkeersinformatie. Tussen Le Poumon en La Gorge zijn de sinusvegen danig verstopt. U moet opletten voor slipgevaar.
1: Leo, heb je al een zakdoek maar, jongen?
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
5: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Madonna in Borderline.
1: Wie zin heeft in live muziek van drukke MC en een gezellige zomerse vibe, kan op zaterdag 6 juni genieten van een feestelijke opening van de zomerbar Den Ananas. En dat tussen 14 en 22.45 uur. Het gaat door in Gerardsbergen, Bildeken 6A, dus ambiance verzekerd.
0: En wij gaan verder naar de heuveltjes van Erika met Bart van den Bossen.

0: Op die heuveltjes toch van Erika. Bart van den Bossen.
1: En we gaan verder met Talking Heads met Psycho Killer.

0: Ik geloof, Wendy, dat het er hierop zit.
1: Ja.
0: Van vandaag toch.
1: Het is vlug gegaan.
0: Ja, wat mij betreft zal het tot morgen zijn. Voor u niet, maar ja, morgen ben ik er van 12 tot 2 met Irene natuurlijk, met middagkriebels. En bij u zal het...
1: Volgende week, hè.
0: Volgende week zaterdag van 12 tot 2 zijn, hè.
1: Ja.
0: Dit waren de Talking Heads en Psycho Killer, zeg ik het juist?
1: Psycho Killer.
0: Psycho Killer, ja, voilà. Ik wist het, dat ik moest om een verbetering vragen aan u, hè.
1: Ja.
0: Voilà, wij hebben nog eentje te gaan. Deze van Jeroen van der Boom en Jij bent zo. Bedankt, Wendy.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.
1: Tot de volgende.
0: Bye.
1: Dag.

0: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

origineel komt deze plaat van Vultura. We draaien de Luke Johns uit Nienhoven. Het kan niet zijn. Zaterdag 30 mei, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Hier in deze zwoele studio. 27 graden is het hier in Pajot en Galmaarden. En we hebben ook op de achtergrond onze ventilator opgezet om een beetje koeling te hebben, hè. Tot 4 uur gaan we het gezellig maken met nu Hineve en Darling I Love You.

Hele mooie single was deze van Jouw Valli. Niemand kan me ooit doen geloven. Met deze plaat zullen we Pascal Rozaar in Kerske wel tevreden maken. De volgende plaat is origineel van The Voice of Europe. Die Valli bedraait de nieuwe single van Laura Lynn met Gesloten Ogen. Dan draaien we nog net voor reclame Johan Veuglers met De Man van Amore. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar Studio NL. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
6: Dallas.

Was er eentje van Willy Sommers, Dallas, dat is ook niet alles. Met deze plaats zullen we Brigitte en Karel daar in Ninove wel tevreden maken. Hier op deze tropische zaterdagmiddag 30 mei. Dit is Vulcano.

origineel komt deze plaat van Vicky Leandros. We draaien de Jaco Ricardo uit het jaar 2019 met deze versie. Verloren zijn we niet. En dat is er eentje terug in de tijd, hè. Meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien Paul Severs en Catharina. MUZIEK

Deze man ken je nog wel van Waar is mijn vleeskroket? We draaien de AKV Beskont en Yves Segers. En waar zijn die handjes? Als ik even mijn playlist bekijk en de klok in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met de lustige nonnetjes en de Angelica's.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

een van de mooie singles van André Hazes, Waarom, hier in ons programma Studio NL. De volle plaat is de nieuwe single van Kurt Lorenz, een man die we normaal gezien morgen op interview konden krijgen, maar wegens omstandigheden zal hij er morgen niet bij zijn, onze Kurt Lorenz, maar wel onze Danny de Roever komt langs voor zijn nieuwe single voor te stellen aan jullie hier in ons programma tussen 10 en 12. U vraagt, wij draaien.

0: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. 5 goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. 4 van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. 1 van hen was gisteren al bevrijd. 2 mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

Mooie single was deze van de Dutch Boys. Heb je mens Win ook gezien hier op deze zaterdag 30 mei bij Radio Memory. Welkom in deel 2 van Studio NL, de beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. Neem mee nog tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens met zijn programma De Tijd van Toen hier bij Radio Memory. En net voor de Dutch Boys hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Larissa en Sterre, haar dochter, en dit met Vleugels van de Wind. En tot die tijd gaan we het gezellig maken, hè? Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Je moet Radio Memory met je meenemen. En dan is er nog eentje terug in de tijd, hè? Eddie Wally, Moeder neemt deze rozen. MUZIEK

was een mooie single van de Keizer van Vlaams Lied Wiltura. Als de muren konden praten. We gaan richting reclame hier in ons programma op zaterdag 30 mei. We gaan dat ook doen met een nummer die origineel ook eveneens is van Wiltura. We hebben de versie meegebracht door John Dennis en we draaien Het kan niet zijn.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Hele mooie single was deze van Pascal Montelli. Waarheen? Hier in ons programma van ons klein Belgiëlandje gaan we terug naar Nederland. Met een van de eerste singles van Jantje Smit. En ik zing dit lied voor jou alleen.

origineel komt ze van een Franstalige plaats. We draaiden René Redley. En dit met Butterfly. En dat is Chris Willis, hè. Zonder jou kan ik niet langer leven.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: tijd een grote hit voor de Stem All The Time Hits van Roy Orbison, Only The Lonely. We draaien John Spencer en Eenzaam Voor Altijd. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Jordi van het Net. Een meneer die er zal bij zijn op onze tweede verjaardagshow 29 augustus in Willem Tell in Tollenbeek. Met heel veel andere artiesten erbij. De kaarten zijn binnenkort wel verkrijgbaar bij alle medewerkers, als ook bij Tony van Bever in Nienhoven. Moet je zeker komen.
1: Nee.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Was er ook eentje terug in de tijd hier op deze zaterdagmiddag bij Radio Memory vanuit Pajottenhem Galmaarden. We draaiden Wilma als je verliefd op een jongen bent. En dat is een van de lievelingsplaten van onze collega Marianne. We draaien Barkuil. Wat is jouw geheim?
1: Ik

0: de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
1: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
0: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

Welkom vrienden in deze nieuwe start van ons programma Terug naar Toen. Een uurtje lang mag ik wederom voor jullie die mooie oudere pareltjes draaien. En dat doet me ontzettend veel plezier. Beginnen deden we alvast met een van die parels van Wilke Alberzi en die Norman. Een uur lang voor jou dus, pareltjes. Dat zei ik toch al, hè? Wel, dit is er ook zo eentje. Elvis Presley, Woodle Heart.

0: Kino met zijn Blue Spanish Eyes. En deze zitten we meteen begin 80er jaren. Andreasis.
1: In een discotheek.
0: Een beetje verliefd.

nummer van een grote dame, Edith Piaf, maar gebracht door een evenzeer grote dame van bij ons, Anneke Christie. En na aan Christie, deze zomerse plaat. En dat allemaal voor jou in ons programma van Terug naar Toen.

volgende plaat, vrienden, is een pareltje vanuit het grijze hitverleden. Je kon in die periode de radio niet aanzetten of deze plaat kwam voorbij. Waar is toch de tijd naartoe? Ik herinner mij maar echt één nummer van deze artiest. Ik ben eens benieuwd of jullie er nog meerdere kennen. We gaan hem nog eens draaien. Gene Summers, Elke Dag.

Noordeloos graag even deze onder het stof onderuit voor jullie in onze aflevering van Terug naar Toen, CCR. Jimmy Frey, met een nummer dat je zeldzaam te horen krijgt.

het meisje zonder naam, Jimmy Frey. En deze kennen we beslist nog wel. Een van die mooie Tura-klassiekers. Vind je terug op het album Hopeloos vanuit 81. Deze Vaarwel.

wilt u eraan met deze vaarwel, vrienden. En ik moet jullie voor vandaag ook vaarwel zeggen. Zeg jullie heel graag tot bij een volgende aflevering van deze Terug naar Toen. Nog veel plezier met de andere collega's. En we gaan afsluiten met een van die toppertjes van Olivia. En Senedo.

0: Op de snelweg E40 in Jabbeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
1: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel prat op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
0: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
5: Sterre.
4: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
5: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

on the road again. Alleen op Radio Memory hoor je de allerbeste country muziek. Tijd voor een uurtje met Lady Anja.

0: Op de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
1: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
0: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

In alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. De komende twee uur alweer de grote hits van toen. Met ook de nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel meer. En ja, vandaag nemen we afscheid van de maand mei. We gaan de zomer tegemoet. En deze heren, die ken je nog wel van die grote hits When the Lady Smiles. Maar ook deze werd ook een best grote hit voor deze mensen uit Nederland. Bombay van Golden Earring.

uitrusten hier met dit leuke funky nummertje. Deze Caravan of Love. Ik ga straks nog iets vertellen over een trap. Maar eerst deze grote hit onder meer van Supertramp.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

ging hier nog iets vertellen over een trap. Want een deel van een trap van de Eiffeltoren is voor €450.160 verkocht aan een Franse verzamelaar. De in totaal 14 treden, goed voor een hoogte van 2,75 meter, maakte nog deel uit van de originele wenteltrap van het iconische monument uit 1889.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 30 mei vandaag in India en Pakistan vindt een aardbeving plaats met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Minstens 56.000 mensen sterven en dat vandaag in 1935. Spanje treedt als 16e lid toe tot de NAVO en dat vandaag in 1982. Het begin was er ook van het WK voetbal in Chili en dat in 1962. En de Italiaanse wielrenner Ivan Basso wint de Ronde van Italië en dat vandaag in 2010. Oh.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteit en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek, in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
9: Sterre.
8: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
9: Het schijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

Een van de grote hits van Nick Straker Band, Walk in the Park. Welkom in het tweede uur, jaren 70, 80 en 90. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze zanger die helaas overleden is, hè? Prince. I could never take the place of your man.

Patricia Pai die deed een onaangename ontdekking. Who's that lady with my man? Er is nog iets anders ontdekt, want onderzoekers hebben een nieuwe vissoort ontdekt in het Belgische deel van de Noordzee. Namelijk de ringnek slijmvis. Zo is dat. En dit zijn de Eurythmics.

Ja, het was in feite een van de belangrijke synthesizer bands van de jaren 80. OMD of ook nog Orchestra Manoeuvres in the Dark, Forever Live and Die. Mooi, mooi, mooi. We zijn ons aan het klaarmaken voor de jarige van de dag. Die hoor je straks hier bij ons.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.
7: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Whitney Houston overleed op 11 februari 2012. Het was een Amerikaanse zangeres, model en ook actrice. Met 220 miljoen verkochte platen is ze wereldwijd een van de best verkopende artiesten ooit. En dat heeft ze ook wel verdiend. Hè. Even naar het Duitsland met deze vergeetheid van Boney M. en Painter Man.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, we hebben één persoon gevonden en dat is namelijk Ludo Hellings. Die wordt er vandaag 71. Ben jij misschien ook jarig? Van harte proficiat vanwege ons.

Voor jou de dagrecords van deze 30ste mei. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 3,6 graden en dat in 1899. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 33,8 graden en dat in 1944.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

En vergeten iets van Sir Cliff Richards. I just don't have the heart, was dat. Tijd vliegt snel, gebruiken wel. Dat gaan we volgende week ook weer doen in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze van Ocean.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Beste muziek.
6: Hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Met deze twee lekkere classics gaan we

gaat in deze tekst van Eleanor Miles nergens Elvis Presley horen, maar toch is het een ode aan hem. Ward, de toenmalige vriend van Eleanor Miles, die kreeg namelijk de inspiratie voor het nummer terwijl hij in 1987 in een bus met Elvis-fans zat die onderweg was naar Graceland, de gelegenheid van de 10e sterfdag destijds van Elvis Presley. Toen hij terugkeerde naar Canada, liet hij zijn idee horen aan Eleanor Miles en producer Tyson die de akkoorden voor het nummer schreef. Het album waarop dit nummer staat trouwens werd het best verkochte debuutalbum in de Canadese geschiedenis destijds. Eleanor Miles en Black Velvet. En daarvoor hadden we Whitney Houston. Haar op één na grootste hit werd het. Want de grootste was I Will Always Love You. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me is trouwens geschreven door Narada Michael Walden. Die je bijvoorbeeld ook zou kunnen kennen van zijn grote hit uit de 80s, Gimme Gimme Gimme. Het is trouwens terug te vinden op haar album Whitney, dat ze uitbracht in 1987. Als eerste vandaag, Whitney Houston dus, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken. 2 uur lang krijgen ze weer van mij. De fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Ja, dit is natuurlijk weer jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Stereo 45. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes daarbij gezelschap houden. Met zometeen bijvoorbeeld eentje uit 1997. Ik heb Lisa Stansfield voor jullie klaarstaan. Ze begon haar carrière in Blue Zone. Met Cold Cut zong ze People Hold On in het voorjaar van 1989 en dat werd een geweldige hit. Daarna ging ze solo verder. All Around the World ken je bijvoorbeeld. Maar zometeen uit 1997 en wat later hitje voor haar. The Real Thing is voor jullie onderweg van Lisa Stansfield. Maar eerst terug naar de hitparade van 1983. Een jaar eerder verscheen het album Sweet Dreams Are Made of This. De eerste single daaruit, Love is a Stranger, is maar een klein hitje. Maar de volgende single, Sweet Dreams, werd mede dankzij de clip een knaller van een hit. En de plaat werd nummer 1 in de States. De re-release van Love is a Stranger werd dan vervolgens een top 10 hit in Engeland. Dit zijn die van de Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Sweet.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt.

was in november 2009 dat de jongens van Snow Patrol met een compilatiealbum kwamen, genaamd Up To Now. En daarop stond gelukkig ook nieuw materiaal. En daar is deze Just Say Yes het eerste wapenfeit van geweest. Grappig feit is misschien wel dat het nummer eigenlijk bedoeld was voor Nicole Scherzinger. Dat is de zangeres van de Pussycat Dolls. Destijds dan toch. Maar omdat haar soloalbum niet van de grond kwam, heeft Snow Patrol dat dan maar zelf opgenomen. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Snow Patrol, Just Say Yes. Studio 45, dat wil natuurlijk ook zeggen dat we een egeltripper voor jullie hebben meegebracht en een Lexic Cell. Dat is vandaag zeker en vast niet anders. De egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt van mij dan

Show, de biografie. En vandaag staat hij in het teken van Rick Astley. Straks in deel 2. Drie grote hits achter elkaar van Rick Astley en zijn biografie. En op het einde van de show is het dan ook tijd voor de Lex XL, de extra lange plaats. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1987. Met een one day fly, maar wel een hele fijne. Ken je de Breakfast Club nog? Ride on Track komt er straks aan. Je krijgt hem dan in de Midtown Mix te horen. Ik neem je zometeen mee naar het jaar 1982. Het werd een top 10 hit hier bij ons in de Lage Landen. En het was ook tevens trouwens de titeltrack van het laatste Roxy Music album. Op Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen trouwens. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt. En weet meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. En die figuur is de toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Zometeen, die prachtige heet Avalon. We gaan naar 1982. Eerst naar 1994 met een nummer dat oorspronkelijk afkomstig is uit 1985 van Cida Garrett. Dit is de uitvoering van Degrees of Motion uit 1994. Do You Want It Right Now?

heeft een indrukwekkend aantal albums op zijn naam staan. Iggy Pop wordt trouwens ook wel gezien als de Godfather of Punk. En in 2023 bracht hij nog eens een keertje nieuw werk uit. Dit was Strung Out Johnny van Iggy Pop. En als je de videoclip van deze plaat wilt bekijken of andere platen die hier vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, dan kan je daarvoor terecht op Facebook, want ik heb ze daar weer allemaal netjes gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Je vindt daar dan niet alleen Iggy Pop terug, maar bijvoorbeeld ook Rick Astley, want hij is onze egotripper deze week. De Lex XL, Ride on Track, van de Breakfast Club in dit geval. En verder heb ik er ook weer een link geplaatst naar Mixcloud, want het is mogelijk om de show te beluisteren wanneer het moment misschien net iets beter voor jou uitkomt. Of misschien wil het gewoon nog eens een keertje herbeluisteren. Om het jou gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud, die staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je trouwens Studio Spatie en dan 45 als getal. Als je het nog niet moest hebben gedaan, like en of volg de pagina ook. Zometeen heb ik een heel mooi nummer uit 1979 voor jullie klaarstaan. Ruthless Queen werd beschouwd als nederpopklassieker en schopte tot de zevende plaats in de nationale hitparade. In 2000 werd het nummer nogmaals opgenomen met de zanger van De Kast als liedvocalist. Op het origineel is trouwens Edward Rekers te horen. Phantom of the Night is het eerste kajakalbum met Edward Rekers. Zometeen komt die fantastisch mooie plaat eraan uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1998. Oorspronkelijk een hit voor Gordon Lightfoot. Viola Wills, discoversie, deed het ook niet slecht. Stond namelijk in 1980 in de hoogste regionen van de hitparade. Maar dan kwam de versie van 1998. De Stars on 54 noemden ze zich en bestonden uit de zangeressen Amber, Jocelyn Enriquez en Ultra Nate. Dit is If You Could Read My Mind.

0: Een van de grootste hits uit 1983 komt er voor jullie aan, van Nena.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Nena nam deze plaat in 1983 op. Het nummer bereikte hier bij ons in de Lage Landen de eerste positie van de hitparade. En zelfs in Amerika kwam het op de tweede plek terecht. In een nummer koopt Nena 99 ballonnen en laat ze voor de lol los. Niet wetend dat ze op de militaire radar als vijandelijke objecten worden gezien. 99 luftballons, Nena. Zometeen, aan de andere kant, blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden is namelijk nog lang niet afgelopen. In deel 2, niet te vergeten, de Ego Tripper. Je krijgt dan straks 3 hits achter elkaar van mij, van Rick Astley. En op het einde van de show ook nog de extra lange plaat. Daarvoor gaan we terug naar 1987. Met die fijne voor de Breakfast Club en Ride on Track. Je krijgt hem van mij in de Midtown Mix straks te horen. Maar in dit uur heb ik nog voor jullie de Blue Nile klaarstaan. Tinsel Town in the Rain is afkomstig van het debuutalbum van die band, A Walk Across the Rooftops. Het album zelf is een groot succes onder critici, maar niet zozeer onder de consumenten. En het nummer kent echter wel een groot succes. De stad waarover ze zingen trouwens, van klatergoud, wat tinsel betekent, is in dit geval het Schotse Glasgow. Geniet van Tinsel Town in the Rain uit 1981, de Blue Nile.

0: Jaarlijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

Een house producer uit Chicago die in 1989 deze geweldige plaat uitbracht. En vertoefde ook een aantal weken bij ons in de hitparade. Juice Move, daar hebben we het over. En Promised Land. Wat een lekkere classic, hè? Daarvoor hadden we een studioproject van Stevie Vincent trouwens, die in de zomer van 1990 een aantal weken bij ons in de hoogste regionen van de hitparade terug te vinden was. Met Dirty Cash, Money Talks. Het was trouwens opvolger van Body Language, maar dat deed het niet zo waanzinnig goed in de hitparade. Na de successen nam de Engelsman een jaartje vrij en verhuisde naar New York. En daar werkte hij aan de opvolger Satisfy Me. Het album verscheen in 1994, maar leverde geen hitsingles op. We houden het dus bij Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Talks. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk over een drietal platen. Dan komt hij eraan. Onze egotripper. Vandaag Rick Astley. Ik heb zometeen zijn biografie en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van die uur onze extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1987. Met de Breakfast Club. Een One Day Fly. Ride on Track komt er straks aan in de Midtown Mix. Zometeen eerst naar 1984. Love Resurrection van Alison Moyet is terug te vinden op het album Elf dat ze uitbracht in 1984. Het werd haar debuutalbum nadat ze uit de band Yazoo was gestapt. Zometeen komt die plaat er nog eens aan. Maar eerst terug naar 1990 met de tweede single van zijn alweer destijds 22e studioalbum Sleeping with the Past. Elton John, Sacrifice. It's a-

0: Sportcomplex Europa. Op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur. De show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Radio Memory. Goeie avond.

1995 vormde James DeSalvio de Canadese band Brand Van 3000 op. En je zou ze bijvoorbeeld ook kunnen kennen van hun hit Drinking in LA. Wat een fijne plaat hebben ze uitgebracht. 2001 was dit, Love Cliché van Brand Van 3000. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Rick Astley. En dat is een Britse zanger en songwriter die werd geboren op 6 februari 1966. In de jaren 80 verwierf hij bekendheid met zijn kenmerkende lage zangstem en zijn samenwerking met het producersduo Stock

Anneken en Waterman. Zijn debuutsingle, Never Gonna Give You Up uit 1987, werd een wereldwijde hit en bereikte de nummer 1 positie in onder andere het Verenigd Koninkrijk, de States en veel Europese landen. Het nummer stond op zijn eerste album, Whenever You Need Somebody, dat ook de titelsong en andere bekende nummers bevatte, zoals Together Forever and It Would Take a Strong, Strong Man. Rick Astley volgde zijn succes op met het album Hold Me In Your Arms in 1988. Daarna koos hij voor meer artistieke vrijheid en bracht hij in de vroege jaren 90 de albums Free en Body and Soul uit, waarin hij zich losmaakte van zijn eerdere producers en zelf meer creatieve controle opnam. In deze periode trok hij zich deels terug uit de schijnwerpers om zich te richten op zijn persoonlijke leven. In de jaren 2000 en 2010 begon hij opnieuw op te treden en muziek uit te brengen. Opvallend was zijn terugkeer in 2016 met het album 50, genoemd naar zijn leeftijd. Het album bereikte de top van de Britse hitlijsten. Daarna volgde ook Beautiful Life in 2018 en Are We There Yet in 2023. Ondanks de vele veranderingen in de muziekwereld bleef Never Gonna Give You Up aanwezig in de popcultuur. Van het midden van de jaren 2000 kreeg het nummer een tweede leven via het internetfenomeen Rickrolling, waarbij het nummer onverwacht opduikt als grap. Rick Astley zelf stond daar met humor en openheid tegenover. Tot op vandaag blijft hij actief met studioopnames en live-optredens, waarbij hij zowel zijn oudere werk als nieuw materiaal brengt voor het publiek over de hele wereld. Geniet mee van onze egotripper voor vandaag. Dit is Rick Astley.

Never Gonna Give You Up uit 1987. Het werd zijn allergrootste hit. Daarvoor Together Forever van If You Need Somebody. Dat waren drie grote hits van Rick Astley achter elkaar. Want Rick Astley is deze week onze egotripper. En er is een Spotify playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar de egotripper playlist terug. Uiteraard is Rick Astley eraan toegevoegd. Zometeen gaan we terug naar de 70s. Racy had toen een aantal fijne hits uitgebracht. Eentje ervan heette Some Girls. En die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst gaan we terug naar de hitparade van 1986. En volgens de frontman Mark Rogers terzijds gaat het nummer over hard moeten zoeken voor je geld. Het werd de eerste single van hun album Eve. Dit zijn die van Hollywood Beyond. What's the

0: Uit 2004, onderweg voor jullie, Gene Thomas.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Dit was het origineel uit 2004 voor Gene Thomas en Kom Wat Dichterbij. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil hem wel zeggen dat we nog een extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er op Spotify een playlist terug te vinden van de Lex XL. Ga dan van de account van Lex de Groot onder Studio 45, vind je daar dus een playlist terug van de Lex XL. De Breakfast Club werd eind jaren 70 in New York opgericht door de broertjes Dan en Eddie Gilroy. In 79 nam Madonna plaats op de drumkruk. Maar omdat Madonna's ambities lagen bij het zingen en de Breakfast Club geen plek had voor Madonna als zangeres, besloot ze een band op te richten waar ze wel mag zingen. Emmy. Stephen Bray nam de rol van de drummer over. En pas in 87 verschijnt het titelloze debuutalbum van de Breakfast Club. En dat album bevatte de grote hit Ride on Track. Zowel bij ons in de Lage Landen als in de Verenigde Staten haalde het nummer de top 10. De daaropvolgende singles trouwens floppen en de Breakfast Club houdt al snel op te bestaan. Die Stephen Bray trouwens, met wie Madonna Into the Groove heeft geschreven, bleef wel liedjes voor Madonna schrijven. Voor haar album Like a Prayer schreef hij mee aan Express Yourself en Keep It Together. Ik wens je nog veel plezier met The Breakfast Club en Ride on Track uit 1987 in de Midtown Mix. En ook nog met de komende collega's. Maak er een fijne week van. En volgende week is er natuurlijk een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics. Extra lang.

track welke gereleased is via 2Rock B-side record label Unknown Worlds van Eddie Long. Straks de nieuwe Dub Dogs met Euro Trash Girl. We hebben ook Claymax met Keep On Running en de nieuwe DJ Licious met Cold Fire Do As I Say. Maar eerst deze van Deep Eyes, My Broken Beat Heart.

0: van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterre.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

De lichten gaan uit en de beat gaan aan. Tijd om de volume open te draaien. Want het is tijd voor de Land of Dance Mix Radio Show. De beste house beats, de hits, de club tracks en alles non-stop in de mix. We gingen van start met Alexandra Stan en Patricia Zavala in Lipstick. En dit was Acer 11 en Show Me. En deze ken je zeker en vast nog. Een remake van die oude hit van Calvin Harris. Een remix van Matt Steed en Ray. Dit is Sweet Nothing.

0: Big Raven in Hearts on the Move en daarvoor in de mix Dancing and No Static in Pressure. En nu nog eens een recente track van Frankie Rizzardo. Dit is Zero Azúcar.
1: Land of Dance Mix, bringing you the hottest club tracks through your speakers.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.